You are. Ujala Radio Headlines. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Het dodental van de zware aardbeving

Dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Oejan Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.oejala.nl Oejan Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Tora Musti, Tora Hushi, Tora Hulchel, Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.

You are. Ujala Radio Headlines. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

You are. Ujala Radio Headlines. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong.
1: Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Mexico stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Udela's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Toenabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hai, door shaadi honne wel hai, zin wel ho. Door DJ A Vermaaij op Ujjala Radio. 15 Vermaaij, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujjala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hai, door shaadi honne wel hai. Neem contact op met Ujjala Radio. E-mail info@ujjala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujjala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong.
3: Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sodhanigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala. Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kids Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp nummer hè.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hey, suno walo, main hu Ami Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio. Wohi Hindi hit radio station jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong.
3: Voor Paraguay zit het WK-voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïnse aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierde. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
5: Raza Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Tayyar ho ja, tayyar ho ja, tayyar ho ja. Sun walo, ujala, laar hai ujala brasa mela fest. Indoor summer edition Den Haag me. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Tu tayyar ho ja, aur jaldi se apan ticket khareed le. Brasa fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag me. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Maurice de Jong.
3: Bij steekincidenten in Leende en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar 1 verdachte aan. In het Brabantse Leende raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden onderzocht. Vladimir Poetin en Donald Trump hebben bijna 1,5 uur telefonisch gesproken over de oorlog in Oekraïne, in aanloop naar de NAVO-top in Ankara. Volgens het Kremlin bood Trump hulp aan bij de vredesonderhandelingen. Ook Volodymyr Zelensky sprak afgelopen zaterdag met de Amerikaanse president. Voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïense aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het Schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ujana Radio 24.

9 minuten over 9 inmiddels geworden. Hartelijk welkom. Goedemorgen Nederland. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel heel hartelijk welkom op deze zondag 5 juli 2026. Swagatam, Khushamdeed, Namaskar, Satriyakal, Assalamu Alaikum. Fijn dat u allen bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Als je op de zondag is van start gegaan, het programma met daarin de pareltjes, de liedjes van toen. Ja, toen u nog klein was en papa of mama ze altijd voor je zong. En altijd weer genoot van bepaalde liedjes. Die herinneringen kunt u ook weer een beetje ophalen, nietwaar? Oké, dan gaan we beginnen. Ik wens u allen een hele fijne luisterstemming toe. En by the way, ik heb al aardig wat appjes binnengekregen. Gaan ze zo meteen met u doornemen. Maar eerst gaan we naar deze van Nahid Achter. En een prachtig lied. Allahi Allah Kiyakaro.

0: Met deze Pakistani song van Nahid Akhtar zijn we het programma van start gegaan. Een lach en een traan, die gaan altijd samen, nietwaar? Maar hou je wel vast aan hem daarboven, die dag en nacht aan je zijde zit. En altijd in je hart is. Alleen, roep hem niet alleen maar aan wanneer je hem nodig hebt, het hardst nodig hebt. Maar ook in gelukkige tijden moet je hem danken daarvoor. Zo is het toch? Allah yallah kiakro. En dan gaan we naar de gezels die ik ook weer voor heb uitgekozen. Te beginnen met, ja, zo ook weer een paar Pakistani gezels heb ik erbij gehaald vandaag. En dan met deze te beginnen van Musrat. Oh, wacht even, dan moet ik wel eventjes vanaf het begin starten daarmee. Want Musrat Nazir, die spreekt daar even bij. Oké.
1: Okay. Ik denk dat het echte fan is die het gevoel van de mensen is. उस वक्त की फिल्म में ये बात थी, एक टीम वर्क होता था, एक एतमाद होता था. मुझे अपनी फिल्म में झूमर, जहरे इश्क और बागी बहुत पसंद हैं. मुझे ये कभी पुरानी नहीं लगती. और सच्ची बात है, कभी खुशबू और मौसम भी पुराने होते हैं. इस वक्त बज़मी साहब की कंपोजिशन में एक गीत सुनिए.

Ja, Muzarrat Nazir was dit met deze prachtige gazel Gulshan Ki Baharomi. Ja, heel mooi hè. Brengt ons naar 9:56. Even naar wat appjes toe, want het is alweer een heleboel dat ik binnen heb gekregen. En dan ga ik als eerst beginnen met Asha uit Haarlem. Dankjewel voor je appje. Ook Wimla wens ik een hele mooie zondag toe en een fijne luisterstemming. En de groeten aan je zus en zwager, Ine en Paul. Ook mijn matchmaker is alweer erbij. Hartelijk welkom ook bij Haji Abdul Wahab Dennis. Een goede zondag aan Marian daar in Groningen toegewenst. En ook Mila, dank ik voor haar appje. Ook Ilse. Ilse gaat ook even trainen vandaag. Dat is heel goed. En alle andere mensen die gaan trainen. Train ze. Dat is altijd goed voor je lichaam. Je bloedsomloop. Dus Lina uit Enschede, hartelijk dank. Ook een fijne zondag ook toegewenst aan Sujit Hardwarji. Aan zus Eden. Ook hartelijk dank, Paris en Gerda Morley. En ja, ik heb straks nog meer. Maar laat ik eerst gaan naar deze gezel bij Mehdi Hassan.

achter elkaar hebben we Madison gehoord, The Man with the Golden Voice, The God-Gifted Voice, zoals Letta altijd van hem zei, nietwaar? En even zien wat ik allemaal nog meer voor je heb. Ja, de andere songs die komen er zo meteen aan. Maar dan de appjes. Ik had net ook al gezegd, para zeggen, dan moet je. Maar dan gaan we door naar Purmerend, want like Beergie, or Parivar, ik heb me ook een appje gestuurd. Fijne zondag ook voor u. En dankjewel altijd weer voor die leuke comedy slices, trailertjes die je voor me stuurt. En ook Rieke Loe, fijne zondag. Eerst de was draaien en daarna trainen. Hè. Ook voor jou een hele mooie dag. Letjemanji, dankjewel uit Scheveningen. Ook Glenn en Shaquille zijn altijd weer van de partij en genieten vooral van Talat Mahmoud of Himanda. Altijd weer, hè. Maar goed, ze komen eraan, hoor. Tony is er uit Amsterdam. Een fijne dag ook. En als je moet werken, werk ze, zal ik zeggen. Voor alle andere mensen geldt dat ook natuurlijk. Imro G daar in Groningen. Hartelijk dank. En ook aan u een mooie dag. Mijn broer Rakesh is ook van de partij. En uiteraard ook Andrew en Chitra, waar jullie ook zijn. Want dan zijn jullie hier, dan zijn jullie daar. Oh, het is iedere keer weer lekker genieten van het leven. Ik zou zeggen carpe diem, hè? Boyke uit Beuningen, hartelijk dank ook voor uw appje. En ook mijn nicht en neef, Indra en Suresh. Fijne zondag ook voor jullie. En Auntie Jessie ook, hartelijk dank voor uw belletje. Gisteren genoten, hè? En vandaag is het even rustig aan doen. En ook Henny en Shirley wens ik een hele mooie dag toe. Dankjewel en geniet ze van Ujala Radio. Even een flink stuk terug in de tijd. En het is wel uit 1960, hoor, daar niet van.

krijgen ze hier te horen bij Ojala Radio. Dat was een prachtige. Siram Chandra had de muziek gemaakt en zijn heer Varke die heeft hem gezongen. Mooie filmpje was dat. Zo, dan heb ik ook nog de nieuwtjes voor je. By the way, laat ik Lila ook bij deze direct groeten. En je een fijne dag toewensen daar in Den Haag. En alle andere mensen die in Den Haag zitten, waar je ook bent. Geniet van Ojala Radio. Oké, dan ga ik naar wat nieuwtjes. ABBA-parlementariër Edgar Sampi die vindt het oneerlijk wanneer hij ziet dat de Surinaamse regering voor het bouwen van een nieuw pand voor het ministerie van regionale ontwikkeling slechts 16 miljoen SRD heeft vrijgemaakt, terwijl het kabinet van de president voor renovaties 67 miljoen SRD krijgt. Zo'n groot ministerie. En dan krijgt het kabinet van de vicepresident 50 miljoen SAD voor renovaties. Het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport krijgt 50 miljoen SAD voor het bouwen van een jeugdinstituut. En dan krijgt regionale ontwikkeling maar 16 miljoen SAD voor het opzetten van een totaal nieuw gebouw. Dat is een scheve groei. Hij zegt verder, ik wil dat de regering hiernaar gaat kijken en RO de nodige middelen toekent die nodig zijn. Aldus Sampi tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. En dan hebben we nog meer nieuws. Voor de derde keer in 4 dagen is het glasvezelnetwerk van Telesuur doelwit geworden van vandalisme. En dit keer werden glasvezelkabels langs de Indira Gandhiweg moedwillig doorgeknipt, waardoor klanten in onder meer de gebieden Indira Gandhiweg, Sitalweg en Livorno-Beekhuizen hinder ondervinden van de mobiele telecommunicatiediensten. Telesuur spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling en doet een dringend beroep op de samenleving om verdachte situaties meteen te melden. Iedere vernielde glasvezelkabel kost volgens het bedrijf minimaal $3000 aan herstelwerkzaamheden. En daarnaast worden honderden klanten getroffen doordat zij tijdelijk verstoken blijven van internet- en communicatiediensten. Om de problematiek aan te pakken, worden alle incidenten gemeld bij de politie en andere bevoegde autoriteiten. In samenwerking met de autoriteiten is bovendien een actieplan opgezet om de daders op te sporen, nieuwe incidenten te voorkomen en de bescherming van de telecominfrastructuur te versterken. Maar ja, ondanks deze maatregelen blijft de situatie volgens Telesuur zorgwekkend. Ja, dat kan je inderdaad wel zeggen. Dat is niet fijn allemaal hoe het er aan toe gaat, hè? Goed, even weer wat muziek erbij.

Ja, mooi hè. Bijna kwart voor tien in de uitzending van Ujala Radio heb ik nog dit berichtje voor je. NDP'er Stefano Pakitau. Ja, hij, dat moet erbij gezegd worden, want anders weet je misschien niet meer wie hij is. Stefano Pakitau, Beervliet, is het niet eens met de uitspraak van president Jennifer Simons tijdens de afsluiting van de begrotingsbehandeling in het parlement. Het staatshoofd gaf toen aan dat de regering het volk nooit beloofd heeft dat alle problemen binnen enkele honderden dagen opgelost zouden zijn. Ze noemde een dergelijke belofte niet eerlijk en benadrukte dat de regering zich er wel toe heeft verbonden om dagelijks stappen vooruit te zetten. Pakitau vindt echter dat mensen een houvast nodig hebben en de regering daarom wel degelijk moet aangeven welke zaken zij binnen welke termijnen concreet zal aanpakken. De president heeft aangegeven dat we opnieuw gaan beginnen, want ze heeft niets beloofd. En persoonlijk vind ik, aldus Pakitau, wel dat je mensen wat kan beloven en wat je moet zeggen. De mensen hebben een houvast nodig en ze willen weten waar zij aan toe zijn. Je kan mooi zeggen dat je niets belooft, maar je moet de mensen wel degelijk wat beloven. Want daarom hebben ze op je gestemd ook, hè? Maar goed, volgens de activist, politicus en ondernemer heeft de samenleving recht op duidelijkheid over de plannen en de vooruitgang. Hij wees erop dat het volk wil weten welke maatregelen worden genomen om de criminaliteit bijvoorbeeld aan te pakken, hoe de financiële planning eruit zit, wanneer en waar de wegen zullen worden aangepakt en welke oplossingen er moeten komen voor de wateroverlast. Zo zijn er nog meerdere zaken, want de NDP'er vindt overigens dat alle coalitiepartijen meer met het volk moeten communiceren. Nou, dat waren dan de nieuwtjes. Er is nog veel meer nieuws, maar ik vind het voor nu wel genoeg zo. Laten we maar weer teruggaan naar de muziek. En dan heb ik deze voor je.

Direi jaloze ra. Let op mijn geestker en hier zijn met een tekst van Shailendra. En dit was uit de film Aska Apanchi. En even kijken, dat was van 1962. Tony uit Rotterdam, dankjewel voor je appje. Ook Ravieke en Moeslin wens ik een mooie zondag toe. En de mensen die denken van waar blijft Robbie? Robbie komt er strakjes aan om 9:15 hoor. Dus hij is er ook. En ook Rosa Justia wens ik een hele mooie dag toe. Kom, dan gaan we verder met deze mooie song van Asha Bhosle en Padmasri Mahamudra.

dat was eigenlijk niet de bedoeling dat het zo snel afgelopen moest zijn. Maar goed, zo gaat dat nou eenmaal. In de tussentijd heb ik toch maar weer een andere voor je erin gezet. En dat is deze. Je raadt de Jefizai uit de film Patwara van 1961.

en dat was ook van Asha Bhosle en Padmashree Mahamantravi. En dan gaan we naar deze. Heel kort kun je maar genieten hiervan hoor. Uit de film Bara Munre en Padmashree Mahamantravi. Ubabu Te Lamalish. Is ook weer uit 1960.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala's Brasa Mil Affairs, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
5: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
6: You are, you are, you are.
7: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Marcel de Groot.
8: De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen een motorscooter en een fatbike op plein 4045 in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond middernacht nadat honderden mensen de WK-overwinning van Marokko op Canada hadden gevierd. Volgens ooggetuigen reden beide voertuigen over de busbaan. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeval. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn drie mensen gewond geraakt. In Assen raakten twee personen gewond, van wie één ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte één persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. En voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales van het WK. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk treft donderdag Marokko in Boston. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden.
7: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat of dien, aap humse baat kar sakte hain.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

10 minuten over 10 inmiddels geworden. Zo strakjes om 9:15. Ojala's politiek-economisch analist Robbie Manka. Maar eerst nog een paar appjes die ik heb binnengekregen. Van Gisela uit Groningen. Ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. Mimi, hartelijk dank. Ook een fijne zondag ook toegewenst. En ook hetzelfde voor Kieren en Ankel Kaan. En ook, ik weet dat ze meeluisteren. En dat zijn Nirmala en Gisela uit Alphen aan de Rijn. Fijne zondag voor jullie allemaal.

Ja, het is een prachtig lied van Talat Mahmoud en Mohamed Rafiki uit de film Ademi. Maar het is er ook alweer tijd voor om van start te gaan, hè, met dit dus.

0: ik ook natuurlijk, ja. Om de vragen op hem af te vuren. Dus hartelijk welkom, Ujala's politiek-economisch analist Rabbi Makka.
1: Dankjewel, RJ. Goedemorgen. Namaskar, iedereen.
0: Oké, het is alweer zover. Hè. Vorige week waren we er helaas niet. Maar goed, andere zaken gaan soms ook wel weer voor. Hè. Maar we hebben vandaag de vragen voor je. En ditmaal ga ik beginnen met de brug over de Quarantijnrivier. Die dus Suriname en Guyana zal verbinden. Het is dus noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de handel, de investeringen, toerisme enzovoorts enzovoorts. Zal het Suriname inderdaad helpen om vooruit te gaan of betreft het alleen Nikeri eigenlijk?
1: Nee, het is meer dan Nikeri, RJ. Als het gaat om quarantainbrug, Suriname, Guyana, zeer strategisch, belangrijk. Je hebt duurzaamheid over 30 jaar. Wat gaat er gebeuren over 40 jaar? Wij praten over olie en gas. Hè? Dus die Suriname eigenlijk een beetje minder arm gaat maken. Misschien zelf rijk gaat maken. Ik vermoed bij goed bestuur dat Suriname over pakweg 10, 20 jaar anders eruit gaat zien. Maar primair gaat het erom flinke impuls op die gebieden wat je hebt genoemd. Transport, dus veel vrachtwagenverkeer. Toerisme, het begint een beetje al. Iedereen die nu naar Suriname gaat, gaat naar Nikeri. En als ze naar Nikeri gaan, dan pakken ze die backtrack en dan gaan ze naar Guyana. Veel, 20.000 Surinamers die zijn al in Guyana. Dus het gaat om regionale verbinding, wegennetwerk, vergemakkelijking van export en import, goederen, toerisme. Die ontwikkeling van Nikeri, dat zei je ook al, economisch knooppunt moet het gaan worden. Een soort doorgangplaats. Maar het allerbelangrijkste, het gaat om het Caribisch gebied. Veel mensen weten het niet, beste mensen, nogmaals. Als je een paspoort van Suriname hebt, heb je paspoort van meer dan 20 landen bij je. Waarom zeg ik dat? Alle landen binnen het Caribisch gebied, alle kleine landen die er daar zijn. Guyana, geen Frans-Guyana hoor. Frans-Guyana is gewoon Europa. Men weet het niet. Suriname grenst gewoon aan Europa, omdat Frans-Guyana onderdeel is. Maar alles wat dus daarbuiten is, Sint-Kitts, al die andere landen, Sint-Saba en al die andere landen, Trinidad en Tobago, Barbados, Jamaica, allemaal zorgen ervoor dat die ontwikkeling vanuit Nikeri kan plaatsvinden door die brug. En dat betekent ook van RJ dat die samenwerking tussen beide landen, Suriname en Guyana, belangrijk is. Maar ja, altijd is er spanning en deze week was er weer spanning. De beloofde quarantainbrug, Cap Aiga, is het duurste overheidsproject in de geschiedenis van Suriname. Maar ja, het is nauwelijks 3 uren van Paramaribo en Wagaira. Dus het is talk of the town en president Simons doet er goed aan om inderdaad zo snel mogelijk, met oliegelden natuurlijk, want hij zei Paisanaba, samen met Guyana om tot een vergelijk te komen, om alle grenzen open te gooien. Want die quarantainbrug is zeer belangrijk voor vooral de ontwikkeling van Suriname, met name het westen, maar ook voor olie en gas.
0: En wie betalen deze kosten dan voor de brug?
1: Kijk, Suriname wil zelf financieren. Suriname zegt van, kijk, ik ga het zelf doen, noem maar op. Omdat het te maken heeft met het voordeel van dat Suriname heeft. Met name Nikeri, rijstproductie, landbouwproductie, etc. Maar Guyana zegt daarentegen, nee, we hebben afspraken met elkaar gemaakt van dat we het samen zullen doen. Dus Irvin Ali zegt iets anders. Simon zegt iets anders. Afgelopen week zei minister Bouva van in de Nationale Assemblee van, we willen het zelf bekostigen. Maar de regering die moet nogmaals aan tafel gaan zitten. Omdat die Surinamese regering, de mij vrede is, maar draai als Guyana ook een deel gaat betalen, dan gaat Suriname misschien, laten we zeggen, hun rechten op Tigri-gebied weggeven. Die djugu-djugu van wie is Tigri-gebied precies? Grensconflict duurt al jaren. Dus het gaat om verschillende financieringsmogelijkheden. Maar die koers is, beide staatshoofden moeten met elkaar gaan praten. En dat kan je het best doen door technische werkgroepen, financiële en operationele aspecten te gaan bespreken. Maar naar mijn mening, los van diplomatiek, Suriname zou er moeten doen. Maar Guyana heeft veel meer geld en Guyana is in staat om die dingen te doen. Maar zolang je het niet gaat bespreken binnen CARICOM, verband gaan beide landen zeg maar de dupe ervan worden, omdat die sociaal-economische ontwikkeling van beide landen afhangt van hoe, wat voor samenwerking en afspraken leiders met elkaar maken.
0: Ja, ze zullen wel goed om de tafel moeten gaan zitten om hierover te praten, want de een die wil dat natuurlijk hebben en de ander wil ook wel andere zaken hebben, maar net als wat Pakitao ook wel zegt, van je moet dus goed overleggen wat je gaat doen. Je moet niet zomaar dingen zeggen, maar je moet het volk wel wat beloven. Doen ze dat dan ook wel?
1: Ja, het is hetzelfde verhaal. Vorige president werd ook verwittigd. Je belooft veel, maar je doet weinig. Mm-hmm. En deze regering doet hetzelfde. Simons heeft beloofd en kan die belofte niet nakomen. Bijvoorbeeld AOV op tijd betalen. Alle scholen moeten direct opengaan. Dus 1 oktober komt straks over een paar maanden. En een aantal scholen binnenland zijn nog steeds niet open. Maar ook dingen die te maken had met van Wokinka systeem. Dat was die slogan. We gaan het systeem veranderen. Maar welk systeem ga je veranderen? Want je hebt het systeem niet eens gedefinieerd. Dus de mensen die nu naar Suriname gaan en na een jaar, die zullen zeggen van ja, ik zie geen verschil. Neem van het Hogerhuisstraat, je hebt het een paar keer behandeld. Ja. Nu pas is Baitali bezig om te asfalteren, te herasfalteren, want die rechtszaak is achter de rug. Maar die filevorming is er. Ik word Chota Chicho weer. Komen krijgt bijvoorbeeld een rotishop, is een filiaal van Roepram Rotishop daar gekomen. Daarvoor was er een KFC. Daarvoor was er dus nog van een paar van die grote supermarkets direct over de brug. Etnalamba file, die file wordt groter, groter, groter. Dus je belooft, ik ga het fileprobleem oplossen. Of ik ga ervoor zorgen dat iedereen die BASO-kaart heeft, zo'n dokterskaart. Je gaat ervoor zorgen, Simons is zelf dokter. Ja, ik ga ervoor zorgen dat die wachttijden bij Academisch Ziekenhuis minder zullen worden. Niets is gedaan, het is nog steeds hetzelfde. En pas vorige week hebben ze hun eerste begroting goedgekeurd met bijna een begrotingstekort van 20 miljard. Maar nogmaals, Jaise Karni, Waise Bharni, wie gaat luisteren naar NDP-regeringen? Ze waren trouwens gisteren 39 jaartjes oud. Maar dat terzijde, wie gaat luisteren naar NDP gaat vaker zien belofte. En het begon bij kamperment, militairen, die zouden een beter leven hebben, want Bauta was een militair. Nou, ze zijn nog steeds eigenlijk arm en noem maar op. Dus Pakito mag schreeuwen, hij is ook onderdeel van het vak geweest. Hij dacht dat hij een positie zou krijgen. Hij heeft het niet gekregen, behalve 1 RVC-lid, noem maar op. Ze moeten aan tafel, want ze worden ook impopulair. Dus het wachten is ook op 2028 met olie en geld om die beloftes te kunnen nakomen.
0: Nou, Robbie, dan heb ik wat algemener zaken voor je nu ook wel. Maar de mensen hebben dus ook van de week geluisterd naar Lloyd en Anand in hun programma Koffie en Chai. En daar hadden ze het over suikerplantage, over koffieplantage en het bakstenenfabriek ook en zo. Deze zaken spelen niet meer in Suriname, kan je zeggen. Want die suikerplantage daar in Mariënbrug, vroeger zeiden we altijd van, nou ja, eigenlijk nog niet eens. Als je te veel suiker zet, je bent Mariënburg. Of koffie, dat soort dingen. Zijn ze er nog wel? En men vraagt zich af, van, gebeurt er van dat soort dingen nog wel in Suriname? En wat die bakstenenfabriek betreft ook, dat was er in de tijd. Ik weet niet of het er nu nog steeds is. Heb je daar informatie over?
1: Ja, kijk, die suiker, koffie, baksteenfabrieken, et cetera, noem maar op, RJ. Het staat ook allemaal op internet. Die zijn nu eigenlijk geschiedenis geworden. Dat is nu geschiedenis geworden. Want die locaties die zijn er op papier, maar het is geruïneerd. Het is omgebouwd tot musea en resorts. Dus in het verleden, zwart-wit plaatjes, televisie, ga je wat vinden. Maar nogmaals, die locatie is er wel, maar het is musea geworden en sfeervolle resorts. Als we praten over suikerplantage, het eerste waar we denken is Mariënburg. Dat is er nog. Grootste suikerfabriek van Suriname, let er wel op, 1745. Centraal fabriek was er ook al in Suriname, 1882 en 1996. Maar vandaag aan de dag is het een, bijna wil ik zeggen, overwoekende ruïne, roestige stroomtreinen, 2 monumenten. En je krijgt een verhaal van een gids met de bloedige arbeidersopstand vanaf de jaren 1902. Maar dan heb je dus Waterloo, district Nikeri, ook een suikerplantage. Dus ego oosten in het land, één westen in het land. Maar dan kreeg je dus die zware economische crisis 20e eeuw, et cetera. Productie is gestopt en iedereen is vertrokken naar het buitenland, noem maar op. Dus je praat niet meer over also suikerplantage Marienburg. Maar kijk je toe wat je in Suriname, maar zeker met die oudere mensen, RJ. En je gaat vooral die oudere mensen ook in Nederland wakker schudden en zeggen van, is het er wel? Ja. Plantage Frederikshoop is er wel, want dat was een voormalige, niet alleen koffieplantage, maar het was een cacaoplantage. En die Kamerwijnenrivier, want daar is het ook, die is er ook. En ik post vaker dingen ook op die app van UR. En iedereen kan er naar gaan kijken. Als je naar Suriname gaat, ik wil Bortlië, Chotameke, daar aan de Antodrachtenweg, de Botiase Djeje, Frederiksdorp is er nog steeds. Het is zorgvuldig gerestaureerd. En het functioneert nu als een sfeervol erfgoedresort met authentieke plantage. En Biseum Bakkie is er ook nog. Dus als je dus dat wil gaan zien, dan moet je richting Rijnsdorp gaan. Schrik niet. In hetzelfde district heb je Katwijk. Nederland heeft ook Katwijk. Suriname heeft ook een naam Katwijk. Enige voormalige plantage in Suriname, waar tot op de dag van vandaag wordt gezegd, waar een klein beetje koffie wordt verbouwd. Maar wat is klein beetje koffie? Ja, het is gewoon een beetje huistuin en dingen, bakadjari. En over bakstenenfabriek gesproken, Suriname heeft nog steeds die straatnaam, Steenbakkerijstraat. Koloniale periode, Kontjirhau, rode Hollandse bakstenen. Het is dus als, het wordt verscheept als een soort rommel in schepen.

0: schepen. Het kwam dus vanuit verschillende steenfabrieken. Die had je dus op die plantages. Een van ze was plantage. Mensen gaan schrikken van wat een oud woord. Apekape van 18e en 19e eeuw. En het was een steen- en pannenbakkerij. En van daaruit, district Kommerwijnen, historisch, ja, werden dus de verschillende historische details aan de orde gesteld. Nogmaals, het is die tijd van slavernij. Het is die tijd van contractarbeid. Maar museum Bakkie is er nog. Pani, he, Poel, he, Groen. He. Het is dus onderdeel geweest van koffieplantage. Gesticht door Nicolaas Reinsdorp. Vandaar die naam Reinsdorp in 1744. Maar alle oude sluizen en Purana gebouw is er wel. Dus heel mooie vraag. En fijn dat het bij Koffie en Chai door Lloyd en Anand besproken is. En ik zou zeggen, laat het vaker bespreken. Want hij is... Sankis Suriname zien daarheen en zo gaat het ook zijn. Dus die dingen zijn er allemaal. Een suikerplantage, koffieplantage, bakstenenfabriek. Oosten van het land met mooie namen op verschillende plekken van Kommerwijnen. Ook Nikeri heeft er wat van. En zeker Mariënburg is een plaats in Suriname waar je vaker moet vertoeven. Want het is zo mooi geworden daar met Margaretha, met dolfijnen show, iets eten, iets drinken. Maar ja... Het is niet onderhouden, want Suriname kan naar Paisana, maar je zegt Delft, ke Holland met Paisaba, waar je Delftse musea hebt, je hebt varen, professioneel met gids, met alles erop en eraan. Het is een brok op nasi, dat moet ik zeggen, maar de suikerplantages, RJ, die waren grootschalige, kapitaalintensieve landbouwondernemingen vanaf de 17e eeuw. En vele mensen in Holland en zeker hier, diaspora mensen, hebben goede herinneringen eraan.
1: Nou, veel tijd hebben we niet meer over om de volgende vraag op je af te vuren. Maar goed, van de Weide Bosburg mag men eigenlijk niet springen, maar toch doet men dat nog steeds. Maar nog een andere vraag wat ik voor je heb is, wat eet men eigenlijk, ja, algemene vraag hoor, op de zondag daar in Suriname?
0: Ja, hadden we daar net over de verschillende mooie plekken van Kommerwijnen. Wat mooi dat je die brug maakt. Je hebt ook dat trouwens weg naar peperpot. Let op dat woord, hè. Peperpot. Mm-hmm. Ik heb pot met marjana, hè. Maar het heet wel zo. Is ook een van de oude plantages. Ja, wat eten ze in Suriname? Ze kon je bollen, hè. Van ja, maar hoe ziet Suriname eruit? En wat eten de mensen? En ze vragen zich af van, maar Suriname is toch rijk aan culinair programma? Ja, RJ. Als je ziet dat braderieën bijvoorbeeld in Nederland goed gevraagd zijn vanwege die bara, vanwege die roti, dan heb je in Suriname een enorme smeltkroes aan keuken. Ja, als je Sahaartje bent en je bent van Afro-Surinaamse komaf, Creoolse broeders, dan mag die bekende pom op een zondag niet ontbreken. Dus bijvoorbeeld zondag 5 juli, veel mensen pom gecombineerd met kousenban, vergeet gebakken banaan niet en een beetje snijbonen. Konokone, antroa, asin merk de weg en asijn, dat zetten ze ook erop. Die Hindoestaanse bhaiwas en behens van ons allemaal. Altijd zondagje, als het geen uitgebreid roti eten is, hè, met gekookte eieren, met aardappel en kip, noem maar op. Ook Hollanden biezen, maar met lamsvlees en dat soort dingen. Suriname kent dat minder, lamsvlees. Maar het is altijd dokse vlees in Suriname, eendenvlees. Dat is roti een favoriet gerecht op de zondag. Je hebt geen oestanje na banawe roti. Dan gaan ze altijd een visgerecht maken. Na kien keer macharia banawe, noem maar op. Nee, meestal gaan ze zelf hengelen, vangen. Krobia, pataka, walapa, safa, kerke. Dan maken ze met de groenten. De Javanen altijd. Op een zondag, nasi, bami, soutensoep en tello. Alle warung zijn in Suriname open. Op dit moment straks, nee, nu is het bijna 22:30 in Nederland. Maar in Suriname 17:30. Ga maar kijken. De Javaanse markt, dat heet de sauna markt in Noord, is open. Daar kan je altijd voor nasi, bami en zo. En dat koken ze ook thuis meestal. En nogmaals, je hebt ook Creools Javaans, wat men zegt. Dat is dus die moximiti, wat er is. Kortom, Suriname is dus eigenlijk een smeltkroes van verschillende gerechten. En noem maar op. Jontje is een terkari pawehe, amsoi, hoe heet het? Allerlei groenten die men, vertaierblad, bitawiri, wat men geplant heeft, zet men met de eigen tomatie en soepgroenten mag er niet ontbreken. Suriname is ontzettend top als het gaat om eetgewoontes in Suriname met eigen Surinaamse gerechten, RJ. Ik hoop niet dat die mensen watertanden zullen krijgen, maar een glaasje gember, een David, soms zelf cola. Suriname drinkt heel veel cola, ja. en daarom is er dus ook heel veel ziektes, hart- en vaatziekten die er is. Maar verschillende gerechten. En tot slot, die Chinese restaurant, los daarvan, veel Chinese broeders en zusters hebben verschillende Chinese gerechten. En je hebt grote Chinese supermarkten, zoals je Oriental in Nederland hebt.

0: hebt Suïe in Suriname en vandaag zondagochtend verschillende gerechten en allerlei dingen kan kopen. Je kan allerlei dingen gaan kopen. Dus van pom, van roti tot soto, van matjeri tot allerlei dingen. Maar veel mandiers, tot slot, veel mandiers en die mensen die gebruiken gewoon de deel bojan. Dat betekent van rijst, matarke dal, chonkelwala dal met jira. Dus geluid banawe. Oké, je darie dalia me, dan hoor je tjoe. Dus dat moet je horen. En niet eentje met zoals linzensoep en ertessoep in Nederland. Rijst, dal, een beetje kohora en een klein beetje maya chutney van je erf. Dat zijn Surinamers wat ze eten. En ze mogen er trots op zijn, want zo zijn we ook opgevoed met elkaar.
1: Nou, dat was leuk deze aflevering van vandaag. Een beetje anders dan normaal. Ik wil je weer bedanken voor vandaag en graag tot volgende week, Robbie Maka.
0: Ja. Dankjewel, RJ. Mooi serieus. Bedankt voor de mooie vragen. Fijne zondag. Assalamu alaikum. Goedemorgen. Namaskar. Ramram. Brasa.
1: Oké. Brasa ook, ja.
0: Ciao.

En ja, iedereen vraagt me als ik ook aan het watertanden was over al dat lekkere eten wat Robbie Makkar daar net noemde. Nou, nee hoor. In elk geval, nu heb je misschien wat ideetjes om te gaan koken, hè? Anyway, The Hatters of Millions, moet ik eerst die uit de film Neil Young krijgen.

John Vavabai. De Heartthrobs of Millions. Mookie is die uit de film Nilianke van 1962. En hierbij hoef ik niets te zeggen, want ik weet dat velen op zulke liedjes zitten te wachten. Dus geniet ervan. Adieu, bedankt. Yeah.

Zo, dat was weer even prachtig om gehoord te hebben. Nou, als ik zo naar het nieuws kijk, dan lees ik allerlei dingen. Kind omgekomen bij ongeluk op de A13. En dan hebben we nog een andere, een 15-jarige, die dus ook is... twee doden bij auto-ongeluk in Noord-Brabant, onder wie een 15-jarige jongen. Dat is wel erg allemaal, hoor. Wat allemaal gisteravond is gebeurd alleen al. Dus alsjeblieft, als u de auto instapt, rij voorzichtig alsjeblieft. Chandra, dankjewel ook voor je appje. Ook aan jou een mooie zondag toegewenst. Dan ga ik naar 1966. Ja, we hebben die andere mooie songs gehad ook al. En dan ga ik nu naar de film Landela toe van 1966. En dat is deze Pasenaker to Nayus Sharmai. Aisha Bhosle en Mohammed Rafi.

live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Marcel de Groot.
3: In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. 2 inzittenden van een auto zijn vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 personen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 5 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 5 minuten extra reistijd. Verder is de N256 Zierikzee-Goes dicht bij Colijnsplaat, want daar is een ongeluk gebeurd. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo ook 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele goede morgen aan u allen toegewenst. 8, bijna 9 minuten over 11 geworden. Ongeveer 20 graden geeft Weerplaza nu op dit moment aan. En ze zeggen erbij geheel bewolkt. Oh, daarnet had ik wel een mooi zonnetje erbij. Maar nu is het inderdaad wat bewolkt geworden. De bewolking heeft dus wel de overhand vandaag. In het noorden en in het oosten valt van tijd tot tijd ook nog een spatje regen. En vanmiddag trekt de regen via het oosten weg. Vanuit het zuidwesten zal dan de zon af en toe doorheen komen. En het wordt ongeveer 19 tot 24 graden vandaag. Dus als ze daar rekening mee moeten houden, dan weet u dat ook wel. Goed, dan gaan we weer even door met de songs die ik voor u heb uitgekozen. Vandaag heb ik de male version voor je van deze song. Uit de film Milan Kibela.

Mijn Pjarka Divana, ja, dat was weer zo'n geweldige song. En dan heb ik een ander liedje voor je uit de film Jawa Mohabbat. Ja, we kennen Merissa Panokirani van K.L. Seigel. Ja, en we kennen ook nog die van Kishore Kumar uiteraard. En deze van Mohammed Rafi is uit de film Jawa.

0: Ja, en toen kwam Helen dus erin. Al die andere actrices die erbij waren. De danseres en een soort van cabaret song hebben ze ervan gemaakt. En dan zei hij altijd van, jij bent dat niet, jij bent dat ook niet, mijn Sapanoki Rani. En toen kwam Helen erbij en ook zij was dat niet. Dat was wel Asha Parekh, want die heeft samen met Shami Kapoor in de film Jawan Mohabbat gespeeld, nietwaar? Oké, dan gaan we naar de film Dilek Mandir.
1: Ja.

0: bijtje.
1: Ja, nu is het wel afgelopen, ja. Om die reepjaar. Ja, dat was Lata G uit de film Dilek Mandir. En even kijken, want ik wil gaan naar een song van Mukesh. Ja, dat lied kennen we ook wel uit de film Mohra. Maar in de jaren 70 was het ook al eerder uitgebracht door Mukesh. Ik hoop dat ik een goede versie heb gevonden, want ik heb verschillende versies hiervan. Na Kajare Kidhar. Het is nooit uitgebracht in een film of zo, dus het is een unreleased song gebleven. Vandaar dat de kwaliteit ook een beetje minder is. No the Heart of Millions, Mukesh Jee.

Zo krijg je ze allemaal te horen hier bij Ojala Radio. 24/7 at your service. Tot 12 uur zit ik eraan. En daarna krijgen we nog wat mooie songs hier zo bij Ojala Radio. Dus blijf gewoon afgestemd, nietwaar? En ook Sjaard uit Arnhem, een fijne dag ook aan jou toegewenst. Ook Norma en familie in Arnhem wens ik een hele mooie dag toe. Groeten ook aan Jana en Julie en de mensen van het kantoor. En geniet ook van deze, ja, de Jirok genaamd Hoelen Jana.

Lotte Mangeshkar en Mahinder Kapoor. En dat was weer een prachtige song uit de film Lagaan van 1971. En dan... Takinakinakidin. Mukesh Ji samen met Usha Mangeshkar uit de film Mere Laal.

Heerlijk liedje was dat ook weer van de Hatras of Millions, Mukeshji en Oisha Mangeshkar uit de film Mere Lal. Ja, dat brengt je weer in die gauw-sfeer, zeg maar, hè. En dan ga ik naar een andere gauw toe, want in Schiedam luisteren ze ook mee naar Ojala Radio. Kishan, Rahani en Trishani, een hele fijne zondag aan jullie allen daar toegewenst.

Muziek gemaakt door Kalyan J.R. Anand Jain. Dat waren masters in het maken van geweldige songs. En ook nog andere jongelingen opleiden. Dat hebben ze veel op hun naam staan. Anyway, we gaan naar de film Maura Manta. Ook weer zo'n geweldige song. Een film waarin onder andere Jitendra en Mumtaz in hebben gespeeld.

geschreven door Anand Bakshi en de muziek is gecomponeerd door Lakshmi Kantop Yarelal. Nooten heeft hierin gespeeld samen met Jitendra en Mumtaz. En vroeger had je het ook wel dat ze dan van die pruiken op hun hoofd hadden. Ja, dat was allemaal prachtig om te zien, maar ze droegen echt wel pruik op pruik. Om het haar zo mooi mogelijk eruit te laten zien, stond ze ook goed. En dan had je ook nog van die mensen die ook de pijpenkrullen wilden hebben. Liepen ze ook zo mee over.

uit de film Puruskar gehaald. Wat een prachtig lied was dat ook weer, nietwaar? Door Asha Bhosle en Mukesh G. Rahul Deo Burman heeft de muziek gemaakt. Komt uit de film Puruskar van 1917. Een film waarin Joy Mukherjee in heeft gespeeld. Samen met Farida Jalal als een van haar hoofdrolfilms. Waar ze dus de hoofdrol heeft gespeeld. Maar we hadden ook Helen en Fariel erin. En Abhi Bhattacharya, die heeft ook erin gespeeld.

फोर यूनिट्स ऑफ फैक्ट, नतीजा हमारे मोहब्बत का क्या है? वोट फैक ए मेरी जान, चांद सा गोरा मुखरा, dat wordt vaker gedraaid, hè. Maar deze zijn ook... Alle liedjes eruit zijn mooi, hoor. Krijg je andere keer nog eentje van me te horen. In elk geval... Ik heb nu eentje opstaan ook weer. En dat is ook weer een behoorlijk lange. Dus dan ga ik u nu groeten. En u dus hierbij doorgeven dat ik er weer ben. Morgenochtend om 6:30. Met Good Day with RJ. Ochtendprogramma. Vanaf 6:30 tot 9:00. Dus ik zou zeggen van... als u naar het werk moet gaan of de jongelingen naar school nog. Ja, voor degenen die nog school hebben. Dan ben ik er om u te begeleiden. En u blijft gewoon afgestemd op het Jala Radio. Want wat we allemaal nog meer krijgen gedurende de dag heen... Ja, misschien komen ze straks weer met hun chai en koffie... om weer een resume te geven van het voetbalgebeuren. WK... Ja, want je ziet het hoe een balletje kan rollen. Dus dan hebben zij weer hun analyse voor je. Dus het blijft afgestemd op Ojala Radio. Graag tot morgenochtend, dan ben ik er weer om u aangenaam te begeleiden. Dankjewel allemaal voor uw reacties op app. Stay tuned. Dit lied ga ik eruit. Raad Sohani bij Mohammed Rafi en Suman Kalyanpour uit de film Jiggery Dost.

Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Oejala's Brasa Milaves in the Summer Edition. Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: 4 juli bestaat 14.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nikah, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
4: Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, zoals op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud. En op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderloo en Otterlo is het oponthoud ook 10 minuten. En dat heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale hè, door Shadi Hone Wale hè. Ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaist aap deze te hè. Pandra vermaaist voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Milafes. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
7: Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de vier anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop. Volgens de Financial Times wil het bedrijf later dit jaar niet meer uitbreiden naar 5 van de 7 beoogde landen. Mogelijk hangt dat samen met het plan om concurrent Delivery Hero over te nemen, waarvoor een Europees mededingingsonderzoek wordt verwacht. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Ujala, Brasa Milafes, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten du Meer.

0: WNUR.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: Alunga. You are. Ujala Radio Headlines.
1: Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht weer vrijgelaten met een boete. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop in 5 van de 7 beoogde landen. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. En in het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, Ujala is toch mijn favoriete radiostation. Oh.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht weer vrijgelaten met een boete. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop in 5 van de 7 beoogde landen. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. En in het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Namaskar, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Je weet het, hè?

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmeel Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Oh, jealous, Brasa Melafest, Indoor Summer Edition, Den Haag Way. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood finds and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

0: en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. De 3-jarige Britse jongen die vorige maand werd aangevallen in een krokodillenverblijf heeft inmiddels 5 operaties ondergaan en moet er nog minstens 2 krijgen, meldt zijn familie. Daarna volgt een langdurig revalidatietraject. Met een inzamelingsactie is al meer dan €60.000 opgehaald voor het herstel en de revalidatie van de jongen. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Ujala, Brasa Milaves, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 10 minuten. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. N50 Emmeloord richting Zolle voor knooppunt Broek 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ओके उजाला रेडियो यह प्रिय सुनने वालों लाइव कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सोमदा 5 जुली en het is een 2 uur geweest, 2:10 al. Aapka hamara saath thora der tak rahega. Ja, normaliter ben ik het natuurlijk niet op de zondag. Normaliter hoor je mij alleen maar met een koffie en chai. Met Lloyd Mahabir. Aajna. Aaj khali koffie. Ki hum boli aaj khali chai. Ik weet niet of Lloyd die koffie is of ik dat ben. Maar in ieder geval aaj khali koffie. En door de week is natuurlijk koffie en chai. Dus kan je hem gehoomd rekenen? Toen gehoomd natuurlijk, zei die jerke din. En dan kom je mensen tegen en werkelijk iedereen in heel Nederland... die luistert naar koffie en chai. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Je eten al ook zo'n koffie en chai. Gali gali hem jaila, door door jaila. En ik ken die mensen echt niet hoor, maar die mensen spreken me aan... Of ze horen mijn stem en ze zeggen van... Hey, toke hem chinila. Tuto radio me bati aiga, ujala radio pe bati aiga. Toke hem sunila. En een van die mannen zei gisteren tegen mij van... Ja, een bus met chalaila. Idar udhar jaila samaan lever kare. Maar als koffie en chai er is, dan stap ik niet uit de bus. Dan blijf ik gewoon in de bus zitten. Ja, hij zei hovega jaar. Ham na bolila. Ham toke bataila kunchi admi ham me bolega. Leuk. Ook kan hij mij liever bij die aanpakken? Ja, gewoon. Omdat hij mij heeft, 1 uur. 1 uur aan mij heeft, samen. Dus 1 uur aan hem door samen te hebben. En tu hamar samen die je. Ujala radio, pariyar. Zondag 5 juli. 5 tarik juli ka mahina hai. Ja, aadha baris joon heega 2026 ke. Don hoige heega. Dus aadha baris joon ab baki ba. Laten we dat een, met z'n allen een fantastisch half jaar maken. Eerste half jaar met door Kushna, luk bhal kuch garbaralba. Geef de moed niet op, gewoon doorgaan. Hamlok bati na jaar, saath hi saath. Jaise tu sochle rehle, hardam aise na ho veega jeevan mein. Kabhi kabhi kuch aise ho jaega, jon tu na mangat rehe, jon tu na sochle rehle. Maya, that's life, hoort bij het leven. Aadhabar is bied gehe, dus misschien heb jij je doelen van dit jaar al bereikt. Maar misschien zeg jij van na mang, abbe hamme kuch na kuch kamtiba, aur kuch hum kare mangila is saal mein. Ta abbe deer na haiga, abbe aadhabar is hai yaar. Aadhabar is jane kitna din haiga? 180 dagen, zeg ik het goed? 360, nou ja, 180 dagen zeg je, aur jada zelfs. Zoveel dagen heb je de tijd nog. Kuch kar. En hamesha Ujala Radio sunie natuurlijk. Trouwens, de stem die we net hoorden was van een Viresh. Viresh. Ook er bare mee aan bataai se kila kuch acha. Van de formatie Sensation. Ohu rahiga trouwens. Brasa mela pe. Viresh bhi rahiga waan pe. Met Sensation. Brasa Fest hamme bolek chahiga. Brasafest.nl tu jai ke dekhle. Brasafest.nl Hangama yaar, bahut jabardast programa hai ga. Aur ke kya hai papa nakli baati dekhi to? Volgens mij heb ik een verkeerd nummer opgezet hoor. Want ee wali hame chahiye rakhe ke, dus humne nahi kahe na khelis. Ah, hum jo ulta knop pe druk karebe. Da gaat hij niet spelen. Ik ga gewoon wat artiesten de revue laten passeren die erbij zijn allemaal op Brasafest. Brasafest.nl, tu dekhle. Ja, tu direct. Surf er meteen naartoe, naar Brasafest.nl. En tu socha tu je kaise likhi. Ga gewoon naar de Facebookpagina van Ujala. Ujala.nl, tu maan pe dekhle. Brasafest.nl. Ego linkje haiga. En tu ek dai ja tu dekhliye, die website pe. Dan ben je meteen verkocht. Ham toke beloof karila, ham toke... Die mantra dela, dawat dela, om te gaan kijken. En zij is er ook bij hoor. Dit is trouwens de stem van Rani. Zij is er ook bij. Hamdai nila, sab artiest ham chala paap ki na aaj. Koshish karabe. Je ziet ze allemaal daar, je hoort ze allemaal daar. Op één festival. Sabse Barka Festival. Isaal ke. Sabse Barka Hindustani Festival. 2026 keer. En natuurlijk moet jij erbij zijn. Natuurlijk wil je dit niet missen.
Sanitjer, 29 augustus. Ja, zaterdag 29 augustus. En zondag 30 augustus. Doei din. Jabarjast programa dekhenge, sunenge, hamara saath banayenge. Hum log aapke saath rachayenge wahan. Den Haag shahar mein yaar, The Hague. Aur kahan pe ho sakega? Jahan Hindustani ke hum log ke khota hoga. Ya to Den Haag shahar mein. Aur wo bhi ek bahut hi jabarjast, bahut hi sundar lokasi mein. Lokasi ke naam tu dekh le, tu Google kar le, ya to hum log ke website pe dekh le. Jia, K-E-A. वहाँ पे उजाला को मंदे यार बहुत एक्टिविटीज करेगा दोस्तों के आवेग परी तो के देखे एक परी जैसे विजय बोलेगा जिया इवेंट सेंटर तू गूगल करके देख ले या तो चल जा brassafest.nl पे और तू देख ले दोस्त रानी इस रोग भाई सुन ले तो कि नमोय गावेगा छोड़िया मध्य से इस रोग भाई और देखी तो दमू देखे इवेंट एज वेल ऑपर्चुनिटी सो कनोप ये दरके या इस हियर गाव दान बूम सा इस रोग भाई. En ik hoop dat mijn playlist en alle andere mensen ook bevat. En anders gaan we links en rechts eventjes erbij moeten zoeken. Jaldi, jaldi. Ujala Radio. Live karikaram. Je hebt er eens een valo. En zij is er ook bij. Videsh ke tu sun le toch? Rani ke sun le. Ab tu sunega Roshana ke. Roshana bhi rahega live on stage.

En zij is er ook bij, hoor. En hij ook. Ja. Sorry, ik naam vergeet je soms. Maar hoe heet ze ook alweer, joh? We gaan het eventjes checken voor je. Varshana, Huyana. Ja, Huyana. Samen met Umar. Wakker te zijn. Natuurlijk live on stage. Toen live, toen je maar

Even kijken of we Oemer erbij krijgen nu. Hamna Sunli Ganwa Agesetcha. Ik heb een playlist aangereikt gekregen. Dus ik draai ze gewoon achter elkaar. De playlist waar Banais is. Hoe nou mooi ze Banais ik dan? Maar dat geeft helemaal niet. Want zij is er gewoon ook bij. Itna dheer artiest hai ga sunne walo. Even een jalak sunaila aapke khali. Maar zijn er zoveel bij, hè? Dus we gaan nog eentje van Oemer. Die hou je even te goed, van eentje van Oemer. Maar dan gaan we naar deze toe. En hij is er ook bij.

groep Nachakoi. Koep Nachakoi Kaske. En natuurlijk gewoon feesten. Natuurlijk gewoon genieten. Ook als je niet van dansen houdt. Dat doe gewoon soenier. Doe gewoon wat chalier. Je gaat elkaar ontmoeten. Ik heb nou moeilijk hier. Indoor. Ik ben bitter. Dus ik kon risico naar hier. Die barisch eigen. Hawa eigen. Ik kon risico naar nul. Maar hier, behoed parkeerplekken. Genoeg parkeerplekken. Dus toen je dan kreeg je auto kan hebben.

Hey, wel leuk hoor, deze superstar is erbij natuurlijk. Sujal Umrao. Ik hoor zo naar deze Sujal Wali. Ab jij lijkt op Jaak het eraf van blok.

op Brazzafest. Je komt ze allemaal daar tegen. Ik heet Event PR. Kijk nou hoe we gali gali jijken. Toen ik met je. Iwali met je. Brazzafest met je. En je ziet ze allemaal in één keer. Orkali je. Brazzafest.nl, to dekle. Direct to dekle. Sanitje hoor het waar, Kerehiga. Augustus, ke laatste weekend. Sanitjeur, 29 augustus. Hoor het waar. Zondag, 30 augustus. Den Haagse hermee. Indoor. Ik dom andere higa dus. Chahe krap weer, chahe mooi weer. Perfect. Ik dom perfect. Ghana Pina, allerlei standjes erbij. Alle topartiesten zijn erbij. Sujal ki awaaz mein aap sunega. Hij is erbij natuurlijk live on stage. Hila deega londua. Bahut mooi guys na igan waar. Hum jaane la bya ke gana ba. Mam mooi lagega sunat.

Masafesh.nl. Get ready. Get ready to tayar ho ja. En haal je Super Early Birds kaarten nu direct. Super Early Bird, ook een club, maar ik dam sasta met toke milega isai. Deer karie, na thora so jada bharie. Toe jaldi se kinie, dan ga je profiteren natuurlijk. Sujal, live on stage.

Wahre, wahre, wahre, wahre. Je komt meteen in de stemming, toch? Hey, deze hebben we al gehad, toch? Dit is Wie Rish. Die is er ook bij, live on stage.

YouTube hier zo'n jaar live on stage. Iedere keer bij jaar. Wat is dit? Dit is een... Een verkeerd nummer. Dus Iwalipe hem en Natja Hijjajket. Na toch? Iwalipe wel. Iwali wel. Dit je toch eventjes. Kan je zeggen wat ze roepen bij Want Iwali, heb je hem wel zo nauw, Bangila? Ja, natuurlijk. There we go. Zij is erbij. Zij is er ook bij. Soenle.

Live on stage, Brasa Vesper. Prachtig, beautiful. Wat een artiesten, allemaal. Op één festival. Het grootste Hindoestaans festival. Isalke, 2026 keer. Den Haagse Hermes.

0: En dit is dan de stem van Afisha. Afisha, live on stage. Umar Waghit Hussain, live on stage. Shivam Rajaram, live on stage. Varshita Huyana, live on stage at Brasa Fest. Sujalum Rao, live op brasafest.nl. Kiran Kedar, ook aanwezig natuurlijk, helemaal live. Fasil Waghit Hussain is er ook bij, natuurlijk, ja, Brasafest. Rani Datai. Nizam Waghit Hussain, natuurlijk, ja. Brasafest.nl, petu dekle, ja. Sanjay Jodha, natuurlijk. Brasafest, petu sunie, or tu dekje Sanjay Jodha ke Roshana Malgobin. Sunyar is er ook bij, yes. Mukesh Mukha Singh, natuurlijk. Brasafest.nl. To declare Mr. Black. Live on stage. En natuurlijk onze lieve Lady Sanjana. Oké, wie toe dekje? Ook er staat wie toe geniet karie. Dit is de stem van Afisha trouwens. Live on stage. Yes. En natuurlijk, als je kijkt naar Kalakar, hebben we toevoegd naar elkaar bij steeds. Dus toen we het Ujala Radio op hebben, hebben we het ook. Anupa Bhagwandin is er ook bij, hoor. Sunnevalo, Anupa Bhagwandin. Natuurlijk live on stage. En Abid Hussain, ook live on stage. Brassa Vesper. Randhir Badri. Yes, Randhir is er ook weer bij. Live on stage. En dan is het nog niet klaar, hoor. Die Wack is er ook bij. Vicky Man. Yes. Al die artiesten helemaal op brassafest.nl. To dik elkaar je. Ibo Waghit Hussain. Ibo is er ook bij. Yes. Eigenlijk is heel Belmer erbij. Ja, toch? Virish is erbij. En Ranjay is er ook bij. King Layo. Vinay Kalpu is er ook bij. Fardin schijnt een jonge man te zijn bij het Ghana-fenomeen. Dus we gaan ook genieten van Fardin. Ik ga kijken waarom ik niet een nummertje heb op de background. Dus dat moet even hersteld worden hier. Geen probleem, live programma. Hota Heyar. Donovan is er ook bij. Miss Ansh is er ook nog bij. En Bichun. De kleine lijst wat ik een lambaiga. Antak jaila bolet. Bichun is erbij. Steve Kedar is erbij. Enzovoort. Tussen elkaar je. Gewoon. Ujala Radio bij. Oram lukt ook betaal bij. Begin alvast eventjes te kijken op een brasafest.nl. Ja toch? Toen van tak. Dat oké. Patalak jaiga. We gaan kijken of wij nu een nummer klaar hebben van Kiran Kedar. Volgens mij de nieuwste van hem. Eventjes kijken of dit de nieuwste is of niet. Ham sochila, sabse naukwa okar bacha. Ajnabi, kaun hai tum? Volgens mij gaat het zo toch, dat nummer.
1: Ajnabi, kaun ho tum?
0: Ajnabi, kaun ho tum? Kiran Kedar. The nieuwste van hem.

Asaf S.nl. Toe aie. Toe jarur aie. Begin het in je agenda te noteren. 29 en 30 augustus. Laat ons ook een bandwan betaalde. Toe soch het hoe je kon kon band kheliga te. U kheliga ki na kheliga. Or u wali kheli ki na kheliga. Wel, hem toke bol chukli bati. Alle top formatie, Sander bhai. Hame go lijst toke deila, chota wali. Eko chota lijst.

Rani, Sunny Air, Verdien, Vinay Kalpo. Ze zijn er allemaal bij. Abid, Anupa, Hans. Diamonds Kesat. Legends Kesat, The Legends Kesat. Nizam, Vasil, Ibo, King La, yo! Aur Express Kesat, Mr. Black, Mukha Singh, Mukesh, Lady Sanjana. De band Kesat, Kiran Kedar, Miss Ansh, Bechun, Steve Kedar, yes! En Shivam Rajaram natuurlijk, Natraj Kesat. Ja, deze Shivam. Omer en Squads. Omer natuurlijk. Met Huyana Vashita. Surya Kesat. Surya Baithagana Group Kesat. Sujal Umrao. Live on stage. Brasa Vesper. Exclusive Kesat. Sanjay Jodha. Sanjay Jodha. Rand.

Main stage bij Jabber Jabber, artiesten. Food Plaza en Lounge, natuurlijk heerlijke snacks. Sweets. Natuurlijk ook fashion, lifestyle, gifts. Sieraden, Brasa vibes. Toe aan je. Eind augustus, zaterdag. 29 augustus en zondag 30 augustus. Den Haagse Hermeyer. Gia. Trade and Event Center. अंदर रहेगा इबर्स जोन हैगा मेला जोन हैगा अंदर में रहेगा तू जाला कहेगा यार तू जानेगा जबरदस्त तू आ सकेगा ओपनबार फरफूर से बहुत मखलक हैगा मैं तू आ सके अपन ऑटो से भी तू आ सके ट्रेम से भी जोन दनाग में मी रहेगा तू जानेगा ट्रेम 16 बस 24 और तू पहुंच गए ले दनहा हम लोग आए ला यार तोर तरफ Score nu meteen je super early birds kaarten. Direct te scoren ik er. Je super early birds kaarten. Op brassafest.nl. Al maand per toe dat je daar een nummer bij hebt. WhatsApp nummer hebt. E-mail adres hebt. Toe gewoon daar kan ze Toe e-mail kan ze krijgen. Maar meeste informatie John hebt. Toe gewoon website per page hier. Brassafest.nl. Mr. Black. Natuurlijk live on stage. Wauw. Wat een programmering, ja. Voor jong en oud. Voor de mensen die wat langer meedraaien op deze wereld. Maar ook voor de jongeren. Wij hebben aan iedereen gedacht. Doei, Roos, ja. Doei, Roos. Volop gezelligheid. Zes keer gezelligheid. Cultuur. En natuurlijk heel veel beleving, ja. Hamlok is uit. We gaan het zelf maken. Hamlok abonneer Barakakar bij evenement. Indoor Summer Edition. Brasa Fest. 10.000 plus. Party peeps. Together. Dance shows. Clinics. Workshops. Nachania. Brass bands, Food Plaza en Lounge, Main Stage. Wauw. Score je super early birds kaarten nu direct, bam. Ze staan met ook in Milega, ja, vanaf 8,50 euro. Dus als je met 5 mensen bent of met 10 mensen bent, dan profiteer je van hele lage prijzen. Echt waar. Tot dat is het misbaten, hè. Dan koop je voor alle 10 mensen voor 85 euro maar een kaartje. Dus 8,50 euro per kaart. Normaliter, toen kon je hier een concert met Kohubi. Dan betaal je misschien al 85 euro per persoon. Ik denk ik had die. En hier op Rassafest. Hamlok Sastakal Libatitor had die. Super early bird. Doe direct Setikal. Oké, en dan gaan we naar een volgend nummer toe. Dit was natuurlijk Mr. Black. En dan gaan we naar een. Eentje van Oemer, denk ik. Ja. Dit is Oemer. Hier wel hier een beloofd lied ook, hè? Onna sunai li rahi, ab sunai la. En natuurlijk zometeen eentje van Sanjay Jodha. Yes! Mag niet ontbreken. Ik weet niet, hamnai ni Mukesh wali ego sunai li kina, maar zometeen eentje van Mukesh, eentje van Sanjay Jodha, eentje van Lady Sanjana. Perfect. Ham sab sunai la, oké. Achter elkaar hier op You Were. Ja, het gebeurt hier allemaal live. Terwijl ik aan het presenteren ben, worden de liedjes voor mij klaargezet. Boop, boop, boop, boop, boop. Ga maar lijst mee. Ze gaan hier in de jingle machine. Proeps. Toen Jan het toch. Modern hamlok bati. Dus we kunnen dit soort dingen direct doen.

Yes, beautiful, beautiful song, jaar. En dan Samaya Kamba, dus ik moet een beetje skippen, hoor. Up to soon. Sanjay Jodha is erbij. Manu Grandhir Badri, hoor, die ga je zo meteen horen.

Als je een betere beleving wil hebben, dan moet je even achter je laptop gaan zitten. Of achter je vaste pc. Dan krijg je echt de optimale belevenis. Maar het kan natuurlijk ook op je mobiel. Zeker als je handig bent. Brassafest.nl Toedekle Jurte, Toepan Karta direct kinle. Sittike Lichijwa. Super early birds op dit moment. Dus jij profiteert op dit moment van de aller laagste prijzen. Haat zijn dan niet karjator. Toen jaldi zeker. Dan gaan we naar eentje van Sanjay Jodha, waar ik echt groot fan van ben. Van dit nummer bijvoorbeeld. Maar hem echt ook bolen bij Gaweke. Sanjay gaat dit zeker 100% live on stage uitvoeren.

Jason J. Jota, live on stage. Brasa Fest par yaar, kom jij ook genieten? Wel, hem waan per hebben, ori ganwaja aiga, boy, dan ga ik gewoon dansen. Ham kam dhanda waan chorke, ga ik gewoon dansen. Dan ben ik op de dansvloer. Jij toch ook?

Kam he, dus we gaan Sanjay toch eventjes eruit moeten halen. Omdat Samay gewoon kam he, jaar. Samay thora se aur tambolti chalende. Maar we gaan even naar nog een geweldenaar.

Yes, op deze tour gaan we dus ook. We kunnen verschillende stijlen met elkaar mengen, toch? Dat zijn wij. Hamlok Hindustani, Bhatia. Van Baita Ghana. Tot aan Bollywood. Tot aan alles wat ertussen zit. Dit is een Sanjana. Lady Sanjana. Pyari Pyari Bhatia van Prakash. Prakash Malu. Ook live on stage. Natuurlijk tijdens een Brassafest. Geef het door aan iedereen. Je mag dit niet missen. Toen kon je naar die toepaste hier. En ze gaan je dankbaar zijn hoor. Als je doorstuurt naar ze. Naar al je kennissen.

allemaal meemaken natuurlijk tijdens een Brazzaverso Nevalo. Abham Nikringe, wij gaan afronden, het programma bedoel ik. Maar, Nambulie, toen dekli je gewoon op een Brazzaverso.nl. Ja toch? Nambulie, daar kijk je. Brazzaverso.nl. Regel het meteen. Absem Rukset Hoge op Ujala Radio per Absuna. Je special. Mooi zeg je. Let goed op jezelf, let op al je dierbaren. Aan de Validino met 4 miljoen afzijjaar, je hier. Radio station per, je hier radio station per, or kahan per jaar, Ujala Radio. En hamesha koffie en chai sunte rehna. Dank voor al die complimenten die we krijgen daarvoor. In het hele land waar je ook bent. Iedereen praat erover koffie en chai. Aaj koffie en chai nahi suna lekin schrift.

0: तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
10: De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvallende afwezige is opvolger Mojtaba Khamenei, die uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig zou zijn. Tijdens de plechtigheden spraken Iraanse functionarissen met onder meer een Hamas-delegatie. Khamenei wordt volgens Iraanse staatsmedia donderdag begraven. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
9: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Deze bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Come on. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio.
11: Tujhe lage na najariya.
0: Ujala. Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein. Een kwartier. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waakidozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala's Brasa Mila Fest in the Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. Two areas, two stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

0: मुंड संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
4: ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Hun auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan. Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
5: Ja.
0: Dit is Oudjala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oudjala nog groter. Oudjala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Den Haag voor Den Hoorn 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wel, uiteraard zijn Raymond en Rakesh die van ons meegaan naar je programma mee bij Aapluk Sundray. En you are Ujala Radio ka program, jo Aapluk Sundray, hemare piyare sunavalu. Chali, abki baar gaana jo program mein Aapluk Sunenge, to Fianan Shahar mein, jahan par is waqt Sriman Ramsukh ji program ko badi karke sune hai.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Raad Odin, Subha Al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, Ujala.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Rasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
4: Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En dan het weer, wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen, er waait dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
0: Radio. Ujala. Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
12: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe 5 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen en waait dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. En de grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files door wegwerkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen, 5 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en Knoop het Bresseplein 5 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: Live vanuit de Hoogstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiezi ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaagd aap deze te hè. Pandra vermaagd voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmeel Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Ujala's Brasa Milafest Indoor Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukes en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem heeft zondagmiddag aan 4 inzittenden het leven gekost. Rond 2:30 raakte een voertuig door onbekende oorzaak van de weg op aan de Heibloem. 2 andere personen raakten zwaar gewond. De politie doet momenteel ter plekke onderzoek naar de toedracht van het dodelijke incident. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren langer dan verwacht. Daardoor rijden er ook maandag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden en terug. ProRail werkt dag en nacht aan beschadigde kabels. Maar door weggeschroeide labels en nieuwe problemen duurt het herstel tot zeker dinsdagochtend 5 uur. Netbeheerder Enexis schakelde vanochtend tijdelijk een groot stroomstation bij Tilburg uit, uit angst voor overbelasting. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Stoplichten vielen uit en bewoners in Gilze zaten vast in een lift. Binnen 40 minuten was het grootste deel weer aangesloten. 3 van de 4 zoons van de omgebrachte Iraanse leider Khamenei namen vandaag publiekelijk afscheid. Zijn 56-jarige zoon Mojtaba ontbrak. Hij raakte zwaar gewond bij de Amerikaans-Israëlische aanval die Khamenei het leven kostte. De uitvaart begon gisteren in Teheran, waar duizenden rouwenden aanwezig waren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Wat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het Amsterdamse theater De Kleine Comedie startte de Geinlijn, een gratis nummer met moppen van bekende cabaretiers. Bij een auto-ongeluk in Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen omgekomen. 2 raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Schrijfster en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd in Amsterdam overleden. Een voormalig Europarlementariër die Pegasus onderzocht, werd zelf meerdere keren gehackt met die spyware tijdens zijn onderzoek. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Oudjala Radio, headlines.
2: Het Amsterdamse theater De Kleine Comedie startte de Geinlijn, een gratis nummer met moppen van bekende cabaretiers. Bij een auto-ongeluk in Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen omgekomen. 2 raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Schrijfster en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd in Amsterdam overleden. Een voormalig Europarlementariër die Pegasus onderzocht, werd zelf meerdere keren gehackt met die spyware tijdens zijn onderzoek. En tot zover de headlines op Oudjala Radio.
3: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal.

You are. Oejana Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.oejana.nl. Oejana Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Vandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Udjela's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Wil jij Ujjala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Ujala Radio, deze bhar mein, tu jana hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, deze bhar mein. Ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jana hai toh. Dhindhora, baja dijiye.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR is terug uit Venezuela na de aardbevingen van vorige week. Het team van 64 leden en 8 speurhonden landde rond 2:30 middags op vliegbasis Eindhoven, waar familie hen verwelkomde. Ze konden geen overlevenden redden, maar gaven duidelijkheid aan nabestaanden. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het uiterst besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor ernstige gezondheidsproblemen tijdens de reis. Het Amsterdamse theater, De Kleine Comedie, startte de Geinlijn, een gratis telefoonnummer voor moppenliefhebbers. Bekende cabaretiers zoals Casper van der Laan, Joep van het Hek en Sarah Kroos vertellen er grappen. De lijn is bedoeld om mensen een glimlach te bezorgen. De Geinlijn is gebaseerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: नहीं।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela met 64 leden en 8 speurhonden. Nigel Farage van Reform UK wordt onderzocht wegens niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Zijn partij won recent verkiezingen. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska liep uit op een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het norovirus. Het Amsterdamse theater De Kleine Comedie startte de Geinlijn, een gratis nummer met moppen van bekende cabaretiers. De lijn is bedoeld voor een glimlach en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are just perfect.
1: You are. You are. You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela met 64 leden en 8 speurhonden. Nigel Farage van Reform UK wordt onderzocht wegens niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Zijn partij won recent verkiezingen. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska liep uit op een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het norovirus. Het Amsterdamse theater De Kleine Comedie startte de Geinlijn, een gratis nummer met moppen van bekende cabaretiers. De lijn is bedoeld voor een glimlach en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

live vanuit de hoofdstad. Ozana Radio. Oejala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela naar hulp bij aardbevingen met kracht 7,2 en 7,5. Het team van 64 leden en 8 speurhonden kon geen overlevenden redden, maar gaf duidelijkheid aan nabestaanden. Het dodental staat op 2295 met tienduizenden vermisten. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna al hun bezittingen. Ze hebben alleen hun badkleding, auto, een tasje met mobiel en iPad en een handdoek die ze de volgende dag bij het zwembad vonden. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen, het hoogste aantal ooit. Zo'n 60.000 deelnemers liepen mee, verdeeld over 250 groepen. Voor het eerst was ook deelstaatminister Herbert Rul aanwezig, die zijn zorgen uitte over de rechten van queers. Oud-minister Claudia Roth noemde het de grootste democratiedemonstratie van Duitsland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat ie. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Rato Din, aap hamse baat kar sakte hain.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen aur e bhai. To bhi sune hai toh, Ujala Radio.
3: Aap sun rahe hain Ujala Radio, aapka favorite radio station, UR.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela na hulp bij aardbevingsramp. Nigel Farage van Reform UK wordt onderzocht om niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Zijn partij won recent verkiezingen. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna alles. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen. Het hoogste aantal ooit. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Wat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Music. You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, vol de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden, soms tot 6 jaar. Preventie, zoals de geweldsmeter, moet bewustwording vergroten en slachtoffers helpen. De rechtspraak hervormt zich, maar uitdagingen blijven. Bij de jaarlijkse Pride Parade in Keulen waren vandaag ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. Het hoogste aantal ooit. De parade telde zo'n 60.000 deelnemers in 250 groepen. In Nederland vindt Pride plaats van 25 juli tot 8 augustus... met de Canal Parade op 1 augustus in Amsterdam. Dit jaar is er voor het eerst World Pride in Amsterdam... met een stadion voor 10.000 mensen langs de Prinsengracht. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska... eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet... met het zeer besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor veel ongemak tijdens de reis. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK... ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de Noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kiff.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Mai Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Raza Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujjala Radio.
3: Namaskar, assalamu alaikum. Mijn hoe shahid Gulzar je hai. You are Ujjala Radio ka paigham. Kashmir jule sangeet aapke khidmat mein arz hai. Aur waise phone ka number aap note kar lena. Amsterdam mein administratie par hai 020-409-0807. Isi number par aap dial kar sakte hai radio ke kshetra par har ek kaam aur kaaj ke waaste. Enjoy this song. Thank you.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mil Affairs in de Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Op Forest Beach in North Queenston spoelden 6 metalen ballen aan, vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De brandweer verwijderde ze onder politiebewaking vanwege giftige stoffen. Bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt de herkomst van de ballen. Iets na 11:30 middags schakelde netbeheerder Enexis plotseling 18.000 huishoudens in de regio Weert van het stroomnet af vanwege dreigende overbelasting. Na 17 minuten was de stroom weer hersteld. De oorzaak blijft onduidelijk en wordt onderzocht. Capaciteitsproblemen door de energietransitie spelen een rol. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden door complexe zaken. Pogingen om processen te versnellen stranden in het parlement. Preventie, zoals de geweldsmeter, wordt ingezet om bewustwording te vergroten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: AM1NQR.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: Yeah, Ujala Radio, hè, Sunne Wallon. Europees, hè. गीत और गजल की दुनिया उजाला रेडियो पर आपकी खातिर

0: jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl।
1: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023 toen hij in de PEGA-commissie zat. Minder dan 5 landen kunnen verantwoordelijk zijn. De commissie waarschuwde voor strengere regels, maar er is niets veranderd. Op een strand in Australië spoelden 6 metalen ballen aan. Vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De ballen, mogelijk gevuld met giftige hydrazine, werden onder politiebewaking verwijderd. Hulpdiensten waarschuwen om afstand te houden en melden bij vondst. De ruimtevaartorganisatie ASA onderzoekt de herkomst. De politie zette vanmiddag een achtervolging in om een verdwaalde hond te vangen die in de Drechttunnel bij de A16 was gerend. Het verkeer werd stilgezet. Met hulp van automobilisten werd het zwart-witte hondje uiteindelijk veilig gevangen. De tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omstanders staat voorop. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aap ze Baatkeringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer hè.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tu jaane hai toch?
3: Tu jaane hai toch?

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hangama Armastigana. Goedemorgen, Kelly. Ujala Radio het 24/7. 24/7 Arwobi Speciaal. Speciaal op Kelly.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: De Griekse journalist Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar Europese spionagesoftware.
3: Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont.
4: In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342.
5: Netbeheerder Enexis schakelde zondag 18.000 huishoudens tijdelijk zonder stroom vanwege dreigende overbelasting. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Nederland.
1: You are the Ben Avignon.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hey hallo allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Griekse journalist Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar Europese spionagesoftware. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Netbeheerder Enexis schakelde zondag 18.000 huishoudens tijdelijk zonder stroom vanwege dreigende overbelasting. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: ஆட்டம்.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden